0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren Duitsers de mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Bewoners van de Onderweg in Schorel krijgen voorlopig geen extra verkeersmaatregelen. Zij waarschuwen al jaren voor gevaarlijke situaties door sluipverkeer op de smalle weg. Maar volgens de gemeente ligt de gemiddelde snelheid onder de maximumsnelheid en is er de afgelopen jaren maar één ongeval geregistreerd. De gemeente blijft de situatie wel volgen. De ChristenUnie in Dijk en Waard heeft raadsvragen gesteld over een mogelijke woningsplitsing in Sint-Pancras. De gemeente wil twee

0: splitsen voor extra woonruimte, maar kocht ze eerder juist voor uitbreiding van IKC Het Baken. De partij vreest dat huurders in de gesplitste woningen die schoolplannen vertragen. In Erigobaard is vrijdag de eerste bulkstatiegeldmachine van Dijk en Waard geopend bij het tuincentrum Intratuin. Wethouder Floris de Boer was aanwezig bij de opening. De machine moet jaarlijks zo'n 5 miljoen flesjes en blikjes verwerken. In maart opende al een vergelijkbare machine in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen de hoop.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorbootvaren. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Daar worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In

Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

open water. Jonge kinderen kregen speciale zwembandjes. De actie was onderdeel van World Drowning Prevention Day en moet mensen bewuster maken van de risico's van recreatieplassen. In de Herugowaardse Rivierenwijk heeft vrijdagmiddag een steekincident plaatsgevonden. De melding kwam rond 17:30 binnen. Tijdens een ruzie raakten twee mensen gewond. Eén van hen is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt getuigen zich te melden. In het Geesmar Ambacht is vrijdag het driedaagse muziekfestival Liquicity begonnen. Het festival trekt jaarlijks bijna 20.000 bezoekers met veel internationale gasten. Zaterdag is helemaal uitverkocht. Tijdens Liquicity staat het genre drum en bass centraal. Dit jaar viert het festival zijn 10e editie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.nl.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: www.classicmusic.nl. Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. De reddingsbrigade gemeente Dijk en Waard en recreatieschap Geestmar-Ambacht hielden zaterdag een voorlichtingsactie tegen verdrinking. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water. Jonge kinderen kregen speciale zwembandjes. De actie was onderdeel van World Drowning Prevention Day en moet mensen bewuster maken van de risico's van recreatieplassen. In de Herugowaardse Rivierenwijk heeft vrijdagmiddag een steekincident plaatsgevonden. De melding kwam rond 17:50 binnen. Tijdens een ruzie raakten twee mensen gewond. Eén van hen is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt getuigen zich te melden. In het Geestmar-Ambacht is vrijdag het driedaagse muziekfestival Liquicity begonnen. Het festival trekt jaarlijks bijna 20.000 bezoekers met veel internationale gasten. Zaterdag is helemaal uitverkocht. Tijdens Liquicity staat het genre drum en bass centraal. Dit jaar viert het festival zijn 10e editie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats... zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond... vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken... en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken... zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bewoners van de Bobenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over de herinrichting van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard had bewoners eerder over de plannen geïnformeerd en ze waren tevreden. Nu blijkt de daadwerkelijke inrichting anders te worden dan besproken. Bewoners maakten bezwaar, maar zonder succes. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vrijdagavond zagen mensen een felle vuurbol aan de hemel. De vuurbol was ook zichtbaar in Egmond, Herugowaard en West-Friesland. Op sociale media deelden mensen beelden uit het hele land. Deskundigen denken dat het een Starlink-satelliet van SpaceX was. Die verbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. De ChristenUnie in Dijk en Waard heeft raadsvragen gesteld over een mogelijke woningsplitsing in Sint Pancras. De gemeente wil 2 woningen splitsen voor extra woonruimte, maar kocht ze eerder juist voor uitbreiding van IKC Het Baken. De partij vreest dat huurders in de gesplitste woningen die schoolplannen vertragen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. Hij raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bewoners van de Bobenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over de herinrichting van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard had bewoners eerder over de plannen geïnformeerd en ze waren tevreden. Nu blijkt de daadwerkelijke inrichting anders te worden dan besproken. Bewoners maakten bezwaar.

Afgelopen jaren maar één ongeval geregistreerd. De gemeente blijft de situatie wel volgen. Het centrum van Castricum is vrijdagmiddag opgeschrikt door een motorongeluk. Op de Dorpstraat botste een motorrijder tegen een onderdeel van een terras dat hij over het hoofd had gezien. De motorrijder raakte gewond en is na eerste hulp ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht. Het incident trok veel bekijks van omstanders. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 3 vertragingen in de regio, te beginnen met de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam Zuidoost staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan ook oponthoud op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever duurde een kwartier langer over. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De politie ontkent berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp. De Alkmaarse Courant schreef eerder over meerdere inbraken, gebaseerd op antwoorden van een politiewoordvoerder. De politie benadrukt nu dat van zo'n inbraakreeks geen sprake is. Het gaat volgens de politie om een intern misverstand. In Heilo is vrijdag een gezichtsbepalende boom bij de golfbaan gerooid. Het gaat om een hoge boom aan de Ypersteinerlaan. Volgens de gemeente was de onderzijde voor 50% verrot en had de boom te veel zwakke plekken. Daar komt een nieuwe boom voor terug, voor meer variatie in de beplanting. De reddingsbrigade, gemeente Dijk en Waard en recreatieschap Geestmar Ambacht hielden zaterdag een voorlichtingsactie tegen verdrinking. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water. Jonge kinderen kregen speciale zwembandjes. De actie was onderdeel van World Drowning Prevention Day en moet mensen bewuster maken van de risico's van recreatieplassen. In de Herugowaardse Rivierenwijk heeft vrijdagmiddag een steekincident plaatsgevonden. De melding kwam rond 17:50 binnen. Tijdens een ruzie raakten 2 mensen gewond. 1 van hen is aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt getuigen zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het over het algemeen goed door. Je hebt 1 vertraging op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden heb je oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost doe je er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel, 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: En nu de eerste helft van 2026 er alweer bijna op zit, moeten we helaas vaststellen dat er alleen maar oorlogen en crisissen bij zijn gekomen. Ja, dus zitten we voor wat gezelligheid samen onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.

kust- en duistreek. Rest van Nederland. Hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 981ste souvenirs. Souvenirs heeft namelijk niet alleen luisteraars in onze heerlijke kust- en duistreek, maar werkelijk overal op Moeder Aarde. En ook deze week vond ik weer leuke mails in mijn mailbox. Onder andere van Bruno uit het Belgische Sint-Amandsbergen bij Gent. Ja, Bruno had een probleem met een oud pikkeringelement en vroeg me om raad. Onder mijn antwoord vond hij een PS'je over souvenirs. Hij luisterde de eerste beste zondag en was verrast door de sfeer van de show en de prachtige muziek. Hij mailde me opnieuw met een bedankje voor de oplossing van zijn pikkeringprobleem en ook dat hij hierdoor souvenirs heeft ontdekt. Hij heeft zijn souvenirs enthousiasme direct op zijn familie en vrienden overgebracht, zodat er plotseling weer een groepje luisteraars rond dat Belgische Gent bijgekomen is. Ja, zijn meeluisterende zus Vera is aanstaande woensdag jarig. En hij vroeg me of het mogelijk zou kunnen zijn haar vandaag in souvenirs te verrassen met een mooie song. Waarover straks meer. Ja, want ook vandaag begonnen we met onze eigen John Prine, die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow, met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. Dan heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje. Stuur dan net als Bruno een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

En zo begonnen we ons rondje verjaardagen in het vandaag grijze en broeierige Lakewood Ranch. Een omheinde bewaakte woonwijk voor rijken in Sarasota, Florida. Ja. Waar het dus benauwd zomerweer is met temperaturen big boven de 30 graden... gecombineerd met stevige regen en onweersbuien. In het riante optrekje van Mick Jagger en zijn nog jeugdige vriendin Melanie... merk je er echt niets van. Nee, door een hardwerkende airco voelt het hier zelfs een beetje frisjes aan. Ja. Het viel overigens nog niet mee om het resort binnen te komen. Maar na een half uurtje soebatten met de beveiliging... 3 keer controle van onze paspoorten... en uiteindelijk een telefoontje naar Mick mochten we toch naar binnen. Ja. En Mick en Melanie, ja, die reageerden dol enthousiast... dat ze hem vanuit het Nederlandse bergen... met zijn 82e verjaardag zijn komen feliciteren. Ja, we kregen een heerlijke gin tonic met ijs. En toen ik Mick vertelde dat zijn living in a ghost town... eigenlijk ons souvenirsluisteraars... een beetje door die coronaperiode heeft heen getrokken... trakteerde hij ons op die nog steeds heerlijke en actuele crisiskraker. Ja. En wat gebeurde er nog meer in week 31, oftewel de overgangsweek van juli naar augustus? Nou, in deze week van 1960, alweer 66 jaar geleden... schoten de Amerikanen de eerste communicatiesatelliet, de Echo 1, de ruimte in. En daar hebben we toen 1 jaar of 10 plezier aan beleefd... totdat hij terugviel in de dampkring en weer als stof op aarde terugkeerde. Ja. En 17 jaar later... dat was deze week van 1977, maakte de eerste Space Shuttle, de Enterprise, zijn allereerste testvlucht. Van de in totaal 5 gemaakte Space Shuttles zijn er 2 in rook opgegaan en de overige 3 staan in musea. NASA en de Amerikaanse vliegtuigbouwers werken nog altijd aan een meer betaalbare opvolger. En tot die tijd gebruiken ze de raketten van Bezos en Musk, ja. En in deze week van 1980 lanceerde IBM wat. Ja, een product dat de wereld drastisch zou veranderen. De PC. En dat is dus nog maar 45 jaar terug, denk je zin. Daarvoor bestond die personal computer dus niet. Nee. En dat voor een product waarvan velen zich afvragen... hoe het in godsnaam mogelijk is geweest... dat de mensheid kon overleven zonder die dingen. Nou ja, tenslotte in deze week van 1966 was het eerste voor het eerst een song van het 7e Beatle-album Revolver op de radio te horen. Ja, de etherpremière van een song van dat geweldige nieuwe album. Een album waarop de heren heerlijk met de toenmalige muzikale mogelijkheden experimenteerden. Dus gaan we even exact 60 jaar terug in de tijd... en luister even mee naar de etherpremière van de toen allernieuwste Beatles-single... het nog altijd heerlijke Eleanor Rigby.

Ja, en na die eterpremière 60 jaar geleden van de toen nieuwste Beatles-single Eleanor Rigby. Ja, staken we snel die Atlantic over naar het vandaag tropisch hete Memphis in Tennessee. Waar het bij een strak blauwe hemel tegen de 40 graden warm wordt. Ja, op haar 2500 acres grote hacienda, dicht bij de brug over de Tallahatchie, ja, de rivier die haar wereldberoemd heeft gemaakt, viert Roberta Lee Strater, die we beter kennen als Bobby Gentry, vandaag haar 82ste verjaardag met een groot feest onder de fruitbomen rond haar huis. Roberta, wel Bobby, was ontroerd toen ze hoorde dat we haar helemaal vandaag vanuit dat Nederlandse bergen zijn komen feliciteren. We kregen zo'n ijskoude corona met een schijfje citroen in de hals en Bobby trakteerde ons op haar mega-hit uit 1967, Ode to Billy Joe. Voor het volgende feestje gaan we snel naar Chicago in Illinois, waar het vandaag regent en onweert, maar evengoed 30 graden warm wordt, dus broeierig is. Ja, de hier wonende blueslegende Buddy Guy viert zijn kroonjaar, zijn 90ste verjaardag, dan ook noodgedwongen in zijn heerlijke airconditioned villa. En ook Buddy is impressed dat we zijn verjaardag in de Dutch Mountains niet zijn vergeten. Ja, we kregen hier een Budweiser van de tap en Buddy pakt zijn gitaar en trakteert ons nu op zijn levensmotto, het heerlijke I love the life I live.

0: top.
1: Ja, en na die heerlijke levensles van die 89-jarige blueslegende Buddy Guy, I love the life I live and I live the life I love, ja, staken we snel die Atlantic over naar het Zweedse Södermalm. En hier is het eindelijk normaal zomerweer. Een heerlijk zonnetje, wat stapelwolken en een mooie 23 graden op de thermometer. De Zweedse singer-songwriter Lisa Ekdahl viert hier vandaag haar 55e verjaardag, dan ook met een heerlijk feest in haar eigen Solgården, haar zonnige tuin dus. Ja, Lisa is wereldberoemd in Zweden, bracht inmiddels 14 albums uit die allemaal in de Zweedse album top 10 terecht zijn gekomen. Naast een kop koffie en een kaneelboeler trakteerde ze ons op prachtige Domband Zombinder Mij. Oftewel in gewoon Nederlands, de band die me bindt. Waarmee het verdorie alweer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
2: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
3: Ja, dat deed Kees altijd.
2: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt het leuk om een keer mee te helpen?
4: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Wakey, wakey!
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, en zo oud dat de cd even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
9: Oeh, oeh, oeh, oeh.
10: Kees, ben je daar?
11: Ja? Ja.
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
12: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
13: En doen we het stil op de radio. Apart.
8: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Bat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over de herinrichting van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard had bewoners eerder over de plannen geïnformeerd en ze waren tevreden. Nu blijkt de daadwerkelijke inrichting anders te worden dan besproken. Bewoners maakten bezwaar, maar zonder succes. In Heilo is vrijdag een gezichtsbepalende boom bij de golfbaan gerooid. Het gaat om een hoge boom aan de Ipesteinerlaan. Volgens de gemeente was de onderzijde voor 50% verrot en had de boom te veel zwakke plekken. Er komt een nieuwe boom voor terug voor meer variatie in de beplanting. Het centrum van Castricum is vrijdagmiddag opgeschrikt door een motorongeluk. Op de Dorpsstraat botste een motorrijder tegen een onderdeel van een terras dat hij over het hoofd had gezien. De motorrijder raakte gewond en is na eerste hulp ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht. Het incident trok veel bekijks van omstanders. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

onder het nieuws staken we de grote plas weer over en gingen naar het vandaag grijze en natte Canadese Ottawa in Ontario. Waar de natuur maar wat blij is met dat beetje water. Ja, mijn tieneridool Paul Enka viert hier vandaag zijn 85ste verjaardag. Dan ook gewoon lekker binnen in zijn riante optrekje.

Een serieus ding, ja. In de afgelopen week heeft onze zwager Frank ons verlaten. Morgen nemen we afscheid van hem en zullen Stina en de kinderen het zonder hem verder moeten doen. Ja, daarom vandaag speciaal als muzikaal monumentje voor Frank, de meester zelf, Bob Dylan. En zijn toepasselijke Knocking on Heaven's Door.

we gaan de... Ja, we moeten door. Ja, normaliter zou Huizen de Graaf in deze, op dit moment midden in de 37e editie van die International Holland Music Sessions hebben gezeten. Ja, na de coronadip staat het festival onder de bezielende leiding van de nieuwe directrice Maria Paula Major dit jaar gelukkig weer echt op de kaart, met morgen het uitverkochte openingsconcert in onze eigen Bergense Ruïnekerk. En morgen beginnen ook de lessen en openbare masterclasses, en het feest loopt door tot en met zondag 9 augustus. Tientallen jonge klassieke toptalenten krijgen hier lessen en masterclasses van topdocenten. En om podiumervaring op te doen, verzorgen ze bovendien concerten in Warmhuizen, Castricum, Haringhuizen, Beets, Den Hoorn op Texel, Stompetoren, Alkmaar, Egmond aan de Hoef, in de Dromedaris van Enkhuizen en natuurlijk in onze eigen Bergense Ruïnekerk. Huis de Graaf heeft jarenlang gefunctioneerd als een soort jeugdherberg voor het festival met wekelijks 4, 5 studenten gelijk, ja. Maar vanwege fysieke ongemakken hebben mevrouw de Graaf en ik besloten dat het mooi is geweest en dat het andere dat stokje maar moeten overnemen. We hebben echter ruim 20 jaar met zeer veel plezier dit gedaan en genieten nog altijd van de prachtige herinneringen. En daarom vandaag ook een souvenir waarin naast de crisissen en de waan van de dag ook die International Holland Music Sessions als rode draad doorheen zwiert. Voor een mooi voorbeeld van verrijkend klassiek talent in de popmuziek gaan we naar het Texaanse Klein. Woonplaats van die fantastische singer-songwriter Lyle Lovett. En Lyle is echt een grote naam in de Amerikanen en heeft met zijn prachtige en bijzondere muziek inmiddels ook al 4 Grammy Awards gewonnen. Hier is hij met zijn prachtige simpel song, waarin er wordt bijgestaan door 2 klassiek geschoolde supertalenten die beide echt op honderden pop

Ja, en dat een prachtige simpel song van La Lovett, waarbij die geweldig begeleid werd door twee klassiek geschoolde supersterren, gingen we voor een mooi contrast even langs bij die heerlijke Rainbow Girls in het Californische Bodega Bay. Even ten noorden van San Francisco, ja, echt met een minimum aan techniek. Gewoon één microfoon en een webcam zetten de meisjes regelmatig nieuwe songs op het internet. En ze spelen al ruim 10 jaar samen, maar doen dat nog altijd met het plezier en het enthousiasme van een beginnend bandje. Hoorden Vanessa May, Aaron Chapman en Caitlin Godie vanuit hun eigen achtertuin met hun prachtige naturele uitvoering van de Kate Wolf song Trumpet a Vine. Dan nu naar Ulster County in het dal van de Hudson in de State of New York. Woonplaats van die heerlijke zangeres Natalie Merchant en haar dochtertje Lucia. Ja. En ook op de albums van Natalie zijn vaak klassiek geschoolde artiesten te horen. We gaan luisteren naar haar prachtige Maggie, Millie, Molly en May. Waarop ze wordt begeleid door een klassiek strijkkwartet met maar liefst 2 strijksters die hebben deelgenomen aan The International Home Music Sessions. De Koreaanse violiste Sandra Park en de Amerikaanse celliste Eileen Moon.

0: Ja, en na dat prachtige Maggie, Millie, Molly en May van die geweldige singer-songwriter Natalie Merchant, waarop twee klassiek opgeleide toppers meespeelden die in ons mooie bergen jaren geleden aan dat International Holland Music hebben deelgenomen, gingen we naar het verzoekje van Bruno uit het Belgische Sint-Amandsberg. Ja, Bruno had een probleem met zijn oude pikkeringelement en vroeg me om raad. Ja, onder mijn antwoord vond hij een PS'je over souvenirs. Nou, hij luisterde de eerste de beste zondag en was verrast door de sfeer van de show en de prachtige muziek. Hij mailde me opnieuw met een bedankje voor het oplossen van zijn pikkeringprobleem, maar ook dat hij verschrikkelijk blij is hierdoor souvenirs te hebben ontdekt. Hij heeft zijn souvenirs enthousiasme direct op zijn familie en vrienden overgebracht, zodat we er plotseling weer een groepje luisteraars rond dat Belgische Gent hebben bijgekregen. Ja. Zijn meeluisterende zus Vera is aanstaande woensdagjarig en hij vroeg me of het mogelijk zou kunnen zijn haar vandaag in souvenirs te verrassen met het prachtige The Days We Left Behind van het spiksplinternieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Een liedje over hoe die John Lennon heeft ontmoet, ja. Vera, alvast hartelijk gefeliciteerd. En dat prachtige The Days We Left Behind was dus vandaag speciaal voor jou. Waarmee het verdorie alweer de allerhoogste tijd geworden is. Voor onze nieuwscollega's.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een nogal klassiek getinte Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, opmerking, ruggensteuntje, tip of verzoekje, stuur dan een leuk of gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel Nico@rtv80.nl.

omdat steeds meer Amerikanen eindelijk lijken in te gaan zien dat het onder Trump finaal de verkeerde kant op gaat, verschijnen er ook steeds meer Trump-protestsongs. Richard Melville Hall, die jullie zouden kunnen kennen als Moby, is een Amerikaanse artiest die al meer dan 20 miljoen albums heeft verkocht en op het wereldwijde web echt miljoenen volgers heeft. En hij opende dit tweede uur met zijn heerlijke anti-Trump-song Trump is on your side. Moby is namelijk helemaal klaar met Donald J. Trump en bijgestaan door die Heartland Choir zong hij als opstekertje voor al die mensen die op hem gestemd hebben zijn heerlijke Trump is on your side. Ja, gelukkig zijn er steeds meer artiesten die ons in deze verwarde tijden een steuntje in de rug willen geven. Hier is bijvoorbeeld een song die in de afgelopen decennium hoge ogen gooide bij onze tijdelijke International Holland Music Sessions Ghost Children. Ja, hier is de vrolijke singer-songwriter Todd Snyder uit Nashville, Tennessee, met een goed advies voor iedereen. Enjoy yourself.

hij naar het geweldige advies van Todd Snijders om ondanks de beren op de weg die iedereen op zijn of haar weg door het leven toch wel eens tegenkomt, er toch iets moois van te maken, gingen we naar het Ierse Dublin, waar Van de Man van Morrison jullie even uitlegde dat je voor het plezier van samen muziek maken echt niet dat hele conservatorium hoeft af te werken. In zijn prachtige huiskamerversie van Three Chords and the Truth. Drie akkoorden en je moet jezelf erin stoppen, dat zingt hij. Ja, en dan weer heel wat anders. Een van onze vaste International Holland Music Sessions Children is de Hongaarse pianist István. Hij kwam eerst bij ons als student en later na te zijn afgestudeerd als begeleider voor cellisten en violisten. En hij kwam ook als young master on tour bij ons logeren. Hij is zeker een keer of 20 in al die jaren onze tijdelijke ghost son geweest. En hij stuurde me een bijzonder album waarop de klassiek geschoolde pianiste Simone Dinnerstein uit New York samenwerkt met de Americana singer-songwriter Tift Merritt uit Houston, Texas. Ja, Simone is opgeleid aan Juilliard School of Arts in New York en heeft 2 keer deelgenomen aan die International Holland Music Sessions in ons eigen bergen. En Tift komt zo nu en dan ook op eigen titel met een song voorbij hier in Souvenirs. We gaan luisteren naar het prachtig door Patty Griffin geschreven titelsong van het bijzondere album Night. Hier zijn ze dus, Tift Merritt en Simone Dinnerstein, met hun prachtige Night.

prachtige ingetogen night van de singer-songwriter Tift Merritt en de klassieke pianiste Simone Dinnerstein gingen we naar Los Angeles, woonplaats van de singer-songwriter Ryan Bingham. En Ryan nam iedereen die door alle crisissen het spoor een beetje bijster is geraakt mee naar de zuidkant van de hemel in zijn prachtige South Side of Heaven. Ja, en toen ik het zo hoorde dacht ik, goh, misschien is vragen Frank daar wel naartoe. Ja, je weet het maar nooit. Je kunt het in ieder geval bereiken zonder 1 grammetje CO2-uitstoot. Ja, en ja, de weekenden tijdens die International Holland Music Sessions stonden in onze tijdelijke jeugdherberg altijd in het teken van het begroeten van nieuwe en het afscheid nemen van onze oude tijdelijke ghost children. Ja, we hadden er namelijk altijd 3, 4 en soms wel 5 tegelijk. Ja. Als afscheidszong draaide ik traditiegetrouw die Adios Lounge van de singer-songwriter en dubbelstoeljager Tom Waits. Tom wordt hierbij de zingende pianist en wordt bijgestaan door de punkrockband Thelonious Monster. Ja. En dat is een gratis klas levenslessen. Ja, masterclass zal ik maar zeggen. Let even goed op, totdat onze nieuwscollega's de zaak weer overnemen, hoor je hier Tom Waits, bijgestaan door Thelonious Monster en hun uiterst leerzame en prachtige Adios Lounge.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op het Daalmeerpad in Koedijk is zondagmiddag een fietser aangereden door een grijze BMW. De fietser viel en botste tegen een verkeersbord. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de bestuurder van de BMW X1 of X3 en vraagt om camerabeelden. De politie ontkent berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Oud-Dorp. De Alkmaarse Courant schreef eerder over meerdere inbraken gebaseerd op antwoorden van een politiewoordvoerder. De politie benadrukt nu dat van zo'n inbraakreeks geen sprake is. Het gaat volgens de politie om een intern misverstand. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vrijdagavond zagen mensen een felle vuurbol aan de hemel. De vuurbol was ook zichtbaar in Egmond, Herugowaard en West-Friesland. Op sociale media deelden mensen beelden uit het hele land. Deskundigen denken dat het een Starlink-satelliet van SpaceX was. Die verbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: hebben gewekt.
1: Ja, van zijn topalbum Modern Times hoorden we de meester zelf, Bob Dylan, met het nog altijd heerlijke Thunder on the Mountain. Een song die ondanks associaties met bruut verstoorde nachtrust jarenlang toch echt een topper was in de Huize de Graaf International Holland Music Hitlijst. Ja. Op naar Los Angeles, hometown van de pianist-zanger Randy Newman. Ook Randy's ouders hadden al snel door dat hij een echt pianotalent was. Ja. Zodoende belandde hij ook op de pianoopleiding van Juilliard School of Arts in New York en kreeg daar een gedegen klassieke opleiding. Tijdens zijn opleiding begon hij echter al popsongs te schrijven en na te zijn afgestudeerd is hij eigenlijk direct als zanger-pianist de popmuziek ingestapt. Maar in veel van zijn composities en songs kun je nog duidelijk horen dat hij muzikaal gezien echt van goede huizen komt. Kijk, hij stapt nu achter zijn vleugel en luister maar even mee naar zijn prachtige I Miss You.

Ja, en er ontstonden natuurlijk tijdens die International Holland Music Sessions ook regelmatig innige relaties. Ja, want die muzikale genieën zijn naast genie natuurlijk ook nog jong. Ja, zodoende werd er in Huis de Graaf niet alleen over muziek, maar opvallend vaak ook over het leven en de liefde gesproken. Ja, dan waren mevrouw de Graaf en ik dus echte plaatsvervangende ouders, of misschien zelfs wel meer door de wol geverfde vrienden voor ze. Ja, bij elke ontluikende liefde kwam in Huis de Graaf de rock en de singer-songwriter John Hiatt uit de kast. En bijgestaan door zijn dochter Lily legt hij dan eventjes uit wat liefde allemaal met je doet in dat sfeervolle That's What Love Can Do. Ja, en nee, ik ben je niet vergeten hoor, Masha, echt niet. Onze dochter Masha viert in de komende week ook haar verjaardag. Dus Masha natuurlijk ook Siem, Fien en Treintje alvast van harte gefeliciteerd. En ga er maar even lekker voor zitten, want hier is speciaal voor jullie Mick Hucknall en de overige mannen van Simply Red. En zij willen je helpen die maar voortrazende tijd een beetje te vertragen met hun nog altijd prachtige Holding Back the Years.

blijft nog altijd geweldige Holding Back the Years. Voor onze dochter Marcia, die in de komende week jarig is, keren we nog even terug naar Zweden. Naar Enschede, om precies te zijn, de voorstad van Stockholm. Thuisbasis van die geweldig zingende zusjes Johanna en Clara Söderberg. Die zich op het podium First Aid Kit noemen. Ja, een soort doekje voor het bloed, zou ik maar zeggen. En ze verleenden even eerste hulp aan iedereen die het nodig had en zongen voor ons hun prachtige My Silver Lining. Waarmee het eind van deze souvenirs alweer ernstig in zicht komt. Ja, dus er is de donder op huis aan. Maar nog wel even via Glasgow natuurlijk, voor de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf, Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat de crisissen als sneeuw voor de zon lijken te verdwijnen als ze zingt. Ja, en ze vond het weer een heerlijke show vandaag. Want toen ik haar zojuist vroeg wat ze ervan vond, gaf ze me een kus bij de wangen en zei: I want to be your ghost daughter too, Nico, because this is the life.

Dit was dan weer Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Kijk op de website van die International Holland Music Sessions voor die geweldige concerten. En blijf vooral gezond. Dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n opbeurende Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: hartelijk welkom bij de Flashback Show op donderdagavond.
1: En we hoorden als eerste Bobby Goldsboro en Hello Summertime. En de zomer staat een klein beetje op pauze, maar volgende week komt hij weer terug. Aldus de Veerprofeten.

Telkamp. Nu gaan we naar de musical rubriek. Ik heb meegenomen uit de musical Elisabeth. Mijn leven is van mij.

0: Ja, dat was Elisabeth met Mijn Leven Is Van Mij.
1: Ja.
0: En waar gaan we nu heen? Naar Santana?
1: Ja, en naar die jurk die jij soms aan hebt met Halloween, hè?
0: Ja.
1: Die jurk met die rode jurk met die spinnen. Moet u zich thuis maar met de radio een voorstelling van maken. Dus een hele mooie rode jurk. En er zitten allemaal spinnen en allemaal enge dingen op. En die heb je altijd aan met Halloween, hè?
0: Ja.
1: Got a black magic woman. Ja.

0: Santana, I've Got a Black Magic Woman. En we gaan de zomer weer even terugroepen. Vind je ook niet, Ingrid?
1: Ja, we moeten de zomer weer terugroepen. Dit is niks, hè, dit weer.
0: Nee. Maar ja, voor de plantjes is het wel goed.
1: Dat weer wel.
0: Summer in the City.

0: Nou, we hopen dat de zomer weer een beetje komt.
1: Ja, wel hoor. Ik kom pas nog wel een keertje terug. We gaan naar Steve Miller en Fly Like an Eagle. Zou jij vleugels willen hebben, Ingrid?
0: Ja.
1: Ja? Ja?
0: Kan je alles van boven zien, hè?
1: Lijkt heel mooi, hè? Nou, ik heb een beetje hoogtevrees, dus ik ga maar bij de benen op de grond.

0: Even proberen wat de synthesizer allemaal kan. En dat is een heleboel. De Steve Miller Band. En Fly Like an Eagle. De muziek gaat weer lekker.
1: Ja, en waar gaan we nu naartoe?
0: Naar Frankrijk.
1: Ah, gaan we naar Frankrijk.
0: Ja, une belle histoire.

0: Michel Fugain en une belle histoire. Oftewel een leuk verhaaltje, zomaar. Ja, is wel leuk zo voor het slapen gaan. Hè? Maar nog even wakker blijven. Anders dan komen we zonder luisteraars te zitten. Dat zou ik niet
1: doen. En dat willen we niet, hè? Dat
0: willen we niet, nee. Imca, Marina en van Frankrijk steken we gewoon even door naar Italië.

0: Hai, dat was er dan. Imca, Marina en Bella Italia. En dan nu een
1: stukje... Ja, waar gaan we nu heen?
0: Een stukje dichter bij huis.
1: Wat en waar is dat?
0: Duitsland.
1: Dus eigenlijk doen we een wereldreis. Ja,
0: want dat is het leuke van plaatjes draaien. Je kan de hele wereld over.

0: hebben Duitsland nu ook alweer gezien, hè?
1: Ja, ja. En nu gaan we de grote oversteek maken.
0: Ja, en waar gaan we naar de grote oversteek?
1: Nou, naar Amerika.
0: Nou, naar Amerika?
1: Ja.
0: Helemaal naar Amerika?
1: Creedence Clearwater Revival. Dat is een geweldige band. Down on the Corner.

0: Nee, nee, nee, wel. Maar je op de radio bent, hè?
1: Ja, dan wel, hè.
0: Ja, als je uit Canada komt, maak je dan ook country muziek?
1: Ja.
0: Ja, ook als je een beetje Frans er tussendoor zingt?
1: Ja, ook.
0: Ja, ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat was een bepaalde juffrouw die dat altijd deed. En die heette Lucille Starr. Luister maar. MUZIEK

0: Little Star, quand le soleil dit bonjour au Montagne. En dat heeft niets met Giel Montagne te maken, want dat was een vroegere discjockey van Veronica. Het is maar even dat.
1: Oh ja?
0: Jazeker. Met een hele
1: grote. Was dat een discjockey van
0: Veronica?
1: Van Veronica?
0: Een hele grote snor had hij altijd.
1: Oké. Okay.
0: En hij presenteerde ook een programma dat heette Op Volle Toeren.
1: Ah, oké. Okay.
0: Een programma met allemaal Nederlandstalige plaatjes. Ook heel leuk, daar niet van. Het volgende plaatje komt wel uit Nederland, maar... Is niet in het Nederlands.
1: Oh.
0: Nee, dat is een zanger die in het Engels zingt, maar wel de buurman was jarenlang van Gert Timmerman.
1: Oké.
0: Okay. Albert West. Albert Westerlaken, zo heet hij dan oorspronkelijk. En The Shuffles. Shalala, I need you.

The Shuffles met zanger Albert West en Chalala, I Need You. Ja, als ik zeg dat het volgende liedje door Charlie Chaplin werd geschreven, denken de meeste mensen, sta je me nou in de maling te nemen? Die man die ging toch altijd acteren in van die gooi- en smijtfilms, waarin je ineens een plank tegen je hoofd, van taart in je gezicht kreeg. Ja, maar hij was ook wel eens heel serieus. En het volgende liedje is echt door hem geschreven en door niemand anders. Charlie Chaplin schreef This Is My Song. Het wordt gezongen door Petula Clark.

0: This Is My Song. En dat was Petula Clark. En dan gaan we nu naar iets wat we de laatste tijd niet meer hebben. Namelijk
1: en dat is?
0: Diep water. Staat overal staat het droog.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Misschien toch nog wel even een paar buitjes regen voor de plek.
1: Dat is beter.

0: Clouds and Deep Water. Alleen met een diploma mag je daar zwemmen. Ja,
1: alleen met een diploma.
0: Nee, want
1: nou, dan mogen wij daar niet zwemmen. Nee. Want wij blijven drijven.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Is dat zo?
1: Wij hebben een zwemdiploma.
0: The captain of your ship, Rip Rata in the Delrons.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: show. Ja, we hebben al een aardige wereldreis gemaakt. Gaan we nog verder?
1: Ja, maar ik wil eerst eens even zeggen dat ik deze dame ooit eens op het Waagplein heb zien optreden. Bonnie Sinclair. Dit was een vergeten hitje van haar. Zonde, want het is een leuk liedje. Manana, manana. Weet jij dat nog, dat we het gezien hebben?
0: Ja, toen hadden we het gezien, ja.
1: Ze schijnt alweer in de 70 te zijn. Bonnie, ja.
0: Ze kan het nog steeds. Maar de vraag was, gaan we nog verder reizen?
1: Nou, we gaan een stukje met een schip. Sailing. Christopher Cross.

0: Christopher Cross en sailing op ons schip. En waar komen we dan stond toevallig uit?
1: Ja, in Amsterdam.
0: Kan het ook niet
1: bij de Jantjes.
0: Mijn geboortestad.
1: Ja, hè.
0: En een van de mooiste plekjes gaan ze nu bezingen. De mooie Westertoren.
1: Dus het gaat over de Jantjes, de mooie Westertoren.

0: jaar, dat waren de Jantjes in Amsterdam.
1: Ja, mijn geboortestad.
0: Ja, ja, jouw geboortestad. Ja, ja, ja. En dat ging over de mooie Westertoren.
1: Ja, de enige toren in Nederland, volgens mij bekend, die een keizerskroon draagt.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker.
0: Moet zeker maar... bovenop, zeker.
1: Ja, ja, ja. Moet je maar eens gaan kijken.
0: Nou,
1: ja,
0: dan moeten we toch maar naar Amsterdam, hè?
1: Gaan we ook. Als ik een top 10 zou maken van liefdesliedjes, dan zou deze heel hoog genoteerd staan. Misschien wel op één jaar.
0: Welke?
1: Frans Halsema. En voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Is dat mooi of niet?
1: Ja, mooi nummer. Ja, mooi, mooi nummertje.
0: Fantastisch mooi. Ja, Frans Halsema, ik zit er bijna vol van. Dan nu iemand die altijd een zonnebril op had.
1: Oh ja, is dat Roy Orbison?
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. En mensen vroegen zich af, is hij nou bijziend of is hij blind of wat dan ook? En ik heb iemand gesproken die hem ooit had geïnterviewd. Die zei, nou, echt blind was hij niet, maar bijziend was hij wel. Ik moest hem wel naar zijn stoel begeleiden. Maar zingen dat hij kon. Roy Orbison.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: je eigenlijk een beetje.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Maar wat lees ik nu? Gaan we nou naar Dusty Springfield?
1: Ja.
0: Met haar katjes?
1: Ja. Dusty
0: wat jij vertelt dan over die katten, vond ik wel leuk.
1: Ja, ze had altijd wat katjes bij zich. En als ze ook op reis ging, dan had ze ook zo'n mandje waar ze al die katjes in meenam. Hartstikke leuk. Dit is trouwens eentje in de lange rij die gebruikt is voor jingles en commercials. Come on and Sail Away with Veronica.
0: Oh ja?
1: Ja. En die werd dan weer ingezongen door Patricia Pai en haar zusje. Maar Dusty
0: Springfield... Ja, zo kom je weer eens wat te weten.
1: Ja, Dusty Springfield die zong het origineel Summer is Over.

0: Ja, dat was dus die Springfield, hè?
1: Met een
0: mooi nummertje.
1: Met een cursus Frans van gevorderde.
0: Toch wel.
1: Ze heeft het ook in het Engels gezongen. Maar ik had hier in een zomaar een Franse versie te pakken.
0: Nou, waar gaan we nou heen?
1: Oh, dat zou ik niet weten, hoor. Dat zou ik niet weten. Oh, nergens heen. We gaan gewoon wat met alle winden meewaaien.
0: Oké.
1: Dust in the wind.

0: Francis, Dust in the Wind. Het stof in de wind, wat overal naartoe waait. En wij maar stof afnemen, hè? Nou, dan gaan we nu naar de motions en we gaan het hebben over politiek. Veel geschreeuw, weinig
1: woord. Oh ja,
0: woord,
1: over politiek.
0: Ja, veel geklets en er komt niks uit hun handen.
1: Er komt eigenlijk niks uit hun handen, nee.
0: Nou, toepasselijk plaatje, Wasted Words.

0: Ja, wasted words, verspilde moeite, verspilde woorden. Geen woorden, maar daden, zeggen ze in Rotterdam. Hè?
1: Oh ja?
0: Ja, dat is hun motto. Niet lullen, maar poetsen. Dat is een andere, maar die mag je vergeten.
1: Oh, mogen we die vergeten?
0: Ja, is niet zo netjes om dat te zeggen, hè, natuurlijk. Ja, Mary is mama. Ze, ja. Een klein ongelukje, een kleine vakantieliefde. En toen was er een kindje en niemand wist wie de vader was.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Dus dat was een verrassing voor haar. 1, 2, 3, 4...

0: Uit de jaren 70, toen de DNA-test nog in de kinderschoenen stond. Hè, dus ze weten nog steeds niet wie de papa is van het kleine meisje. Oké, nou dan gaan we eens even luisteren naar de volgende.
1: Ja, en wat is de volgende?
0: Ja, ik zit eventjes... Ik moet even spieken. Ik moet eventjes spieken. Want dat wordt de Spirit of St. Louis. And Down by the Radio. Blijft u dus rustig zitten.

0: Down by the Radio. En dan wil je muziek horen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: De Beach Boys bijvoorbeeld. I can hear music. Hey, dat is raar.
1: Dat is raar.

0: Ja, en daar gaan ze weer. The Beach Boys and I Can Hear Music. Nou, we hebben een radio, we hebben muziek. En dan hebben we nog...
1: En wat hebben we nog meer?
0: Dansen natuurlijk.
1: Dansen, gaan we dansen?
0: Dansen, ja. En hier is het grote voorbeeld dat die man die kon alles op het dansgebied. Fred Astaire. En dit is de Mol.

0: dat hebben we nu ook nog gedanst.
1: Ja, heerlijk, hè? Ik hoorde vanmorgen iets op het nieuws en dat vond ik nogal een rare mededeling. Sommige van die, hoe noem je die dingen, defibrillators of zo, waarmee je het hart weer op gang kan brengen,
0: ja.
1: Die hangen helemaal verkeerd. Die hangen op plekken waar vaak de zon vastloopt en die apparaten schijnen daar niet tegen te kunnen. En dan worden ze te heet en dan gaan ze kapot. Ja, wat moet je dan? Sharky, a good heart these days is hard to find.

a good heart these days is hard to find. De Fergal Sharkey was dat. En My Name is Bond, James Bond. En naast hem ligt dan altijd zo'n Russische spion, weet je wel? Ja. The Russian Spy and I. Dit zijn dan

0: Wat een geweldig nummertje met dansen. Echt Russisch, hè?
1: Ja, Russian Spy and I. En we gaan even de dame naar huis brengen. Take her home.

0: ja.
1: Ze is naar huis gebracht.
0: Ja, ja, ja. En we gaan nog heel even naar Amsterdam.
1: Ja.
0: Naar de Roek Williams. Die had een platenwinkel in Amsterdam. Maar hij zong ook nog met Roek's Family.

koeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een katmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Ik ben de Pia.

Hey!

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is